0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen.

0: naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station.

0: is iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of we door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: aangekondigd vanwege het risico op stormvloeden. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit, een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. En dat is meer dan het vorige record uit september. Een liter diesel kost vandaag evenveel als gisteren en nu toevallig ook hetzelfde als een liter benzine. United Consumers meldt erbij dat weg van de snelweg vaak minder duur kan worden getankt. Meerdere ziekenhuizen verspreid door het land kunnen alleen gebeld worden op noodnummers. Dat komt door een landelijke telefoonstoring bij KPN. Het gaat onder meer om universitaire ziekenhuizen in Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Nijmegen en Groningen. Deze laten weten wel gewoon open te zijn, maar vragen mensen alleen te bellen als dat echt nodig is. De storing zou vannacht ontstaan zijn door problemen met een koelsysteem. Een deel van de verbindingen wordt omgeleid. En in Amsterdam waren vannacht op 3 verschillende plekken steekpartijen. Daarbij raakte zeker 1 persoon gewond en die moest naar het ziekenhuis. Een ander slachtoffer is weggegaan en niet meer teruggevonden. De incidenten gebeurden in Amsterdam-Zuidoost en in het centrum van de stad. Voor 2 van de steekpartijen werd een traumaheli opgeroepen, maar daar bleken de verwondingen uiteindelijk mee te vallen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, vanmiddag vooral in het noorden veel regen en daar wordt ook gewaarschuwd voor onweer, hagel en zware windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.
5: En dit is de nieuwe alarmschijf.
6: Yo, look, check it out, boy. Is she hitting on all 9, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

Onder andere Off The Wall. Wel een fijn liedje hoor. Alarmschijf in week 41 van 1980. Die Jacksons hoorde je met The Lovely One. Zou het een hit worden? Zeker. 18 november 1980 kwam ik binnen. 6 weken in de top 40. En hoogste bereikte positie nummer 13. Als tweede plaat van het eerste uur hier bij Club Remember Revival of the 80s. En daarvoor draaiden we fijne jazz van Lou Rawls. En die zou je kunnen kennen van de Philly Sound. Uit de jaren 70 met onder andere See You When I Get There and You'll Never Find Another Love Like Mine. Hij deed het samen op muzikaal gebied met

binnen. Welkom muziekvrienden en vriendinnen, weer twee uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zo dan tot nooit meer op de Nederlandse radio, zoals deze van Louis Armstrong. Twee keer uitgebracht, de eerste keer in 1968 en de tweede keer in 1987 dankzij een bierreclame. Louis Armstrong gaan we

Composer, 1981, geschreven door Graham Gobel. En die schreef de meeste hits voor de Little Weaver Band, ook in de jaren 70. In Amerika zou het een grote hit worden. In Nederland zou hij niet verder komen dan de tipparade. Kwam op 3 oktober binnen, 1981. 3 weken in de tipparade. En dan een 21ste plaats zou het er nog halen. En dan een roemloos voor 3,95 in de uitverkoopbak van jou en mijn favoriete platenhandelaar. Waar ik hem nou weer uitvisten. Daarvoor hoorden we trouwens Louis Armstrong met The Wonderful World. En dit zijn de

Maar helaas bleef in de tipparade steken. Stond daar 3 weken in, 17 als hoogste bereikte positie. En kwam op 29 september 1984 Jode John Wade en Missing You. En daarvoor de opvolger van Just Around the Corner van Cock Robin uit 1987 zou ook geen hit worden. Wel de tweede

ook geweest zijn. 1983. Met Stop Dogging Me Around, zo moet ik het even goed zeggen. Bestonden uit onder andere Howard Hunsberry, Isaac Sudders en Deborah Hunter. Zou een enige hit weer in Nederland worden. Amerika werd natuurlijk weer een grote hit. En was steunplaats, zoals ik al zei, van week 41 van 1983. En werd het een hit. Kwam op 3 december pas binnen in de top 40, 1983. 4 weken in de top 40, hoogst bereikte positie, nummer 31. Dus ja, een van de weinige dingen die Frits uitkoos die dan toch wel hits werden. Daarvoor gedraaid van het album 2020. Uit 1985 hoorde je George Benson met Kisses in the Moonlight. En dit is Kim Carnes.

single van de Smiths uit 1987 met Girlfriend in a Coma, I Know, I Know. En daarvoor draaiden we ook nog de derde single van Kim Carnes in Nederland. De eerste Betty Davis Eyes zouden nog de 16e plaats halen. De opvolger Drown in the Cards, helaas ook in de tipperade. En deze die we daarvoor draaiden, kwam op 2 oktober 1982, 3 weken in de tipperade en 19e plaats als hoogst bereikte positie. Niet zo vaak meer op de Nederlandse radio, zeg ik nooit meer, maar wel een fijn liedje van Kim Carnes, heette Voyeur. En dit is Gloria Estefan, Hear My Voice en Spanje.

Album, The Works, van Holland André, It's a Hard Hard Life. Op stond natuurlijk Radio Gaga en I Want to Break Free. Ja, is goed hoor. Heerlijke plaat van Queen uit 1984. Van het album The Works, zoals ik al zei, met Hammer to Fall. En daarvoor draaiden we ook nog Eric Macy. Had in 1986 al inmiddels een hit met Zonder Jou, maar de Swing Kink. Die zou niet verder komen dan de tipperade. Kwam op 27 september 1986 binnen. 6 weken in de tipperade. Rijkte positie nummer 12. En daarvoor ook nog gedraaid. Gloria Estefan uit 1989 met Oye Mi Canto. Hear My Voice. De laatste plaat van het eerste uur komt uit 1986, als ik me ook niet wederom vergis. Van Black Uhuru. Over de grote treinroof. In 1962 was dat volgens mij in Engeland. Met aardig wat geld buitgemaakt. En dat

0: iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. Nu het kouder wordt en de verwarming weer aangaat, schieten voor veel huishoudens de energiekosten omhoog. De prijs voor gas ligt tot 50% hoger dan een jaar geleden, mede door het conflict in het Midden-Oosten. Een gemiddeld gezin is daardoor honderden euro's per jaar extra kwijt aan gas en licht. Vergelijkingssites zien dat consumenten massaal hun tarieven voor langere tijd proberen vast te zetten. En deskundigen denken dat energieprijzen door het beperkte aanbod voorlopig hoog zullen blijven. Orkaan Isaias heeft vanochtend Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat die storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door de zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is er schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind.

0: Zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

En ook nog Trosparade plaat van week 41 van 1984. Tegenstelling tot dan twee andere singles die voorafgaan waren. Bijvoorbeeld Making Plans for Nigel, die zou de twee net zijn plaats halen in 1979. En Census Working Overtime in 1982 zou de 22e plaats halen. En All Your Pretty Girls.

mijn collectie. Vorige plaat was ook een Trosparade-plaat van Wick 41, maar dan van 1985. Was de opvolger van Endless Road. Die zou de 16e plaats halen. En Dancing on the String, die we draaiden, kwam op 24 oktober 1985 binnen. Vijf weken in de tipparade. Wanneer zal nog hit worden ook? Ongelooflijk, helemaal niet een tipparade in de top 40. Vijf weken top 40 dus. Hoogste bereikte positie nummer 28. Maar ja, daar ben je toch niet echt als grote hit bezig. Maar wel een fijn liedje voor Hentai Bandits. Dancing on the String, hoorde je.

kleine, de vergeten hits. En dan een mooie plaatje die je zo lang tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort. Dit is van Mars, zoals zelf de eerste plaats haalde in de top 40 in 1987. En we gaan draaien.

keurig uitgeveed. Tweede single van New Music, bandje van Tony Mansfield. En het heette Sanctuary. Kom op 4 oktober 1980 binnen 13 de plaats hoogst bereikte positie. En 4 weken in de top 40, of in de tipperaden, werd dus nooit een hit. In tegenstelling tot die vorige This World of Water, die zou nog de 30ste plaats halen in de zomer van 1980. New Music hoorde je met Sanctuary.

Deze dag in week 41 van 1987 op nummer 1. En vorige week stond hij op 2. Inmiddels alweer de vijfde week voor Rick Astley. And Never Gonna Give You Up. En hij stootte Michael Jackson van de troon. Want die stond op nummer 2 en vorige week op 1 in de vierde week. Bad, die rijden we vorige week ook nog volgens mij van Michael Jackson, de King of Pop. En nummer 3 stond vorige week op 6. In de derde week Causing a Commotion van Madonna. En dan zonder nog meer aardige plaatjes in de top 10. Nummer 4, Wishing Well van Terrence Trent D'Arby. Op nummer 6, Let's Work van Mick Jagger. Op nummer 8, Amore van BZN. Laten we die vooral niet vergeten. 9, You Win Again van Bee Gees. En op 10 stond It's Over van Level 42. Hebben we die al gedraaid? Volgens mij ook nog niet. Maar we binnenkort ook even doen. Mooie top 3 was het weer. En voor Rick Astley, ja, de vraag werd gesteld. Wie produceerde het collectief Dollar? Trevor Horn, die was in 1981 ook al druk bezig met de Buggles. En hij produceerde tussendoor nog even Dollar. En die bestond uit Dirk van Dijk en Teresa Bizarre. En dat waren weer twee ex-leden van The Guys and Dolls. Met dat fijne liedje Handheld Black and White. Deze man had in 1983 zijn comeback met Give It Up in het voorjaar volgens mij. Harry Wayne Casey. En Sunshine Band, ja, ik moest even denken. Casey in de Sunshine Band. Dat was toen de tijd de opvolger, deed helemaal niks in Nederland. Maar wel een lekker liedje.

is, hè, tot aan het gaatje. En dat is bijna het geval. Matt Black en Jonathan Moore waren de drijvende krachten achter het collectief Cold Cut. En zal geen grote hit worden. Kwam op 1 oktober 1988 binnen. 6 weken in de top 40. 22e plaats. Hoogste bereikte positie. Stop That Crazy Thing van Cold Cut en Junior Reed. En daarvoor gedraaid. Tweede single van het album Body Wishes. Uit oktober 1983. What am I

facebook.com/clubremember80. Vind je informatie over de jaren 80, ook de uitzend tijden vind je daar. En ook de linkjes probeer ik daar elke week weer te plaatsen. De laatste plaat van deze twee uur is van Simply Red, komt van het album Picture Book. Zou in Nederland nooit op single uitgebracht worden. Wel op 12 inch. En daar had ik even zin in om die te draaien. Volgende week alle grote en kleine hits uit de jaren 80 rond weken 42. En zoals gezegd, we eindigen met dit fijne liedje. Van Simply Red, bandje van Mick Hucknall onder andere. In Engeland werd het wel een hit. In ieder geval in de single edit. En wij draaien gewoon lekker de 12 inch omdat we daar zin in hebben.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het is al het 3e geweldsincident op een Poolse school in een week tijd. De autoriteiten vrezen voor nabootsingsgedrag en hebben op tienduizenden scholen tassencontroles ingevoerd en wapens in beslag genomen. Er zijn ook al 70 mensen opgepakt. Tientallen scholen hebben de lessen geschrapt. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door een instabiele rotsformatie van miljoenen kubieke meters stenen en ijs. Door de opwarming van de aarde ontdooit de permafrost, waardoor delen van de berg kunnen instorten. Maar toch blijven de bewoners rustig omdat de berg nauwlettend wordt gemonitord. Geologen verwachten een eventuele instorting ruim van tevoren te zien aankomen, waardoor er genoeg tijd is om het Zwitserse bergdorp Kandersteg met 1300 inwoners te evacueren. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar samen met de presidentsverkiezingen vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Die stap zorgt voor felle reacties. Israël beschuldigt Abbas van liegen en bedriegen, terwijl Frankrijk juist aandringt op snelle verkiezingen. In de Palestijnse gebieden is er nu al 20 jaar geen parlementaire verkiezing meer gehouden. En bij een zeer grote brand in een kippenschuur in Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanmiddag 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur uit in een biologische pluimveestal en veroorzaakte dikke, zwarte rookwolken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Rond 4:30 was de brandmeester, maar de brandweer is nog bezig met nablussen. Bij de brand raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de kippenschuurbrand in het Zeeuwse Biervliet is nog niets bekend. Het weer, vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Stern Radio. Wij zijn wat jij hoort.
1: This generation rules the nation with fresh eyes.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zondag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisen een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
0: Now.